0: Roulette FM.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu...
2: Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Hemdforhem.nl, back to work, nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Altijd in de buurt, Roulette FM.
6: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
7: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij een graad of 17. Later op de dag gaat het regenen en dan wordt het maximaal 18 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
6: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
5: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank, omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
7: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
5: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is nog vrij rustig in de regio. In het midden van het land staat nu alleen file op de A28 van Zwolle naar Utrecht. En dat komt door een ongeluk bij Amersfoort. Drie rijstroken zijn hier dicht en de vertraging ligt rond de 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
0: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Alleen hier hoor je alles. Alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht

0: tot 13:30 geduurd. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. En vandaag komt premier Jette aan het woord. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Die zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump die moet wel nog zijn handtekening eronder zetten. En in de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. Wat opvalt is een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort. De weg is inmiddels weer vrij, toch heb je hier nog 35 minuten vertraging. Ook op de A30 van Ede naar Barneveld is een ongeluk gebeurd bij de aansluiting met de A1. Hier is de rechterrijstrook dicht en dit kost je 10 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Oels rijdt het langzaam bij Ravenstein, hier bijna 10 minuten oponthoud. En dan nog een file op de N305 van Dronten naar Almere. Daar is het oponthoud bij Zeewolde ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
7: In de buurt. Roulette FM.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
9: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
8: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
10: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
8: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files veroorzaken maximaal 5 minuten vertraging, met een aantal uitzonderingen daar gelaten. Zoals de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is het oponthoud bij Hoevelaken 10 minuten. De A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Hoenderloo een kwartier. En op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn staat het stil bij Alfred Voorst. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft gedreigd de handel met de EU stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter van der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid is Nederland opnieuw gedaald. Ons land ging van plek 43 naar plek 46. De nieuwe daling komt vooral doordat andere landen meer doen. En ook de politiek hier blijft achter, zo hebben we nog altijd geen vrouwelijke premier. En oppositiepartij Ja 21 is bereid om deelakkoorden met het kabinet te sluiten om sommige onderdelen van de begroting van de meerderheid te voorzien. Vandaag komt premier Jette aan het woord tijdens dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 5 minuten vertraging. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de N227, wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A28 20 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij Barneveld. De rechterrijstrook is hier dicht en de vertraging is ongeveer 3 kwartier. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Daar is de vertraging voorbij afrit Den Dolder bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Nou, of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
11: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
10: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
12: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
10: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is iets rustiger dan gebruikelijk. In het midden van het land springen een paar files eruit, zoals de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is daarom dicht. Dit veroorzaakt ruim een uur vertraging. De N233 Veenendaal richting Kesteren Voorbij de aansluiting met de A12, 20 minuten vertraging. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam tussen Elst en Westervoort. Hier is de vertraging 10 minuten. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht vanaf Den Dolder 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
14: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM Regio Nieuws.
1: UOV gaat in de nieuwe dienstregeling die eind van dit jaar ingaat met minder ritten de strijd aan met vertragingen en uitval. Dat staat in de nieuwe vervoersplannen die de provincie bekend heeft gemaakt. Na de problemen met het openbaar vervoer het afgelopen jaar wil de provincie de betrouwbaarheid herstellen. Door het afschalen van de dienstregeling is de hoop dat bussen die ingepland staan wel rijden en niet uitvallen. En goed nieuws voor de gebruikers van buslijn 341 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede. Vanaf december zal de bus vaker rijden tussen Utrecht en Bunnik. En in Wijk bij Duurstede rijdt de bus 's middags vanaf 1 uur de route in omgekeerde richting. Wijk bij Duurstede laat eind september 2 bomen in het kasteelpark kappen. De maatregel is nodig omdat deze bomen niet meer stabiel genoeg zijn met de kans dat de bomen omvallen. De gemeente controleert alle bomen minimaal 1 keer per 3 jaar op veiligheid. Begin dit jaar zijn 14 bomen in het kasteelpark nader onderzocht. Daaruit bleek dat 3 bomen de veiligheid van bezoekers in gevaar kunnen brengen. 2 worden er gekapt. Bij de 3e boom blijkt dat dit niet nodig is. Door de kroon te snoeien wordt de boom lichter en beter in balans gebracht. Van 1 boom die gekapt moet worden, kan een deel van de stam blijven staan. De gemeente doet dit voor de biodiversiteit, als plek om te nestelen en te schuilen voor vogels en insecten. Als dit deel van de stam later omvalt, levert dat geen gevaar op voor de omgeving. De Bild heeft de voorlopige volgordelijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Op deze lijst staan projecten waarvoor bij de gemeente verzoek is ingediend om voorrang te krijgen bij de aansluiting op het elektriciteitsnet. In verband met de zogenoemde netcongestie en de aansluitstop in Zuidoost-Utrecht opende de gemeente de regeling eerder aanvragen. Deze is bedoeld voor initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan bouwen. De gemeente maakte van de aangemelde projecten een prioritering voor de netbeheerder. In de top 10 van de volgordelijst staan 3 woningbouwprojecten in Maartensdijk en Bilthoven en 1 in De Bilt. Ook staan er 3 bouwprojecten voor basisscholen in de top van de volgordelijst. De gemeente benadrukt dat de volgordelijst geen garantie is voor een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files worden nu snel korter. Het rijdt alleen nog langzaam op de N233 van Veenendaal naar Kesteren. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A12 ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de N233 van Veenendaal naar Kesteren. Voorbij de aansluiting met de A12 is het oponthoud 20 minuten... Op de A50 Arnhem richting Oss bij Ravenstein 5 minuten vertraging. En op de N306 van Kampen naar Harderwijk rijdt het langzaam bij Biddinghuizen. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Rotary Club Zandzegge opent nog één keer de deuren van de pop-up shop Vintage Vibes in Bilthoven. De opbrengst van deze extra verkoopdag gaat ook naar het veiligheidsproject in Oekraïne. Na twee gezellige winkeldagen in het eerste weekend van september gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzegge deze derde keer de laatste kleding, tassen, sieraden en hebbedingetjes verkopen. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne met spel- en speelshelters voor kinderen. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd veilig ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop aan de Julianalaan 22 in Bilthoven is zaterdag wel wat korter open. Wie nog één keer wil snuffelen, kan dat doen van 12 tot 4 uur. Utrecht heeft een voor zaterdag aangekondigde demonstratie van Extinction Rebellion verboden. Toch waarschuwt de gemeente voor mogelijke verkeershinder op de A12 en andere wegen in en rond de stad. De actievoerders hebben aangekondigd de snelwegen te blokkeren. De gemeente wijst erop dat het blokkeren van een snelweg verboden en strafbaar is. Demonstraties op snelwegen brengen ernstige risico's met zich mee voor de veiligheid van demonstranten en andere weggebruikers en voor de bereikbaarheid van de nood- en hulpdiensten. Demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdag naar Utrecht komen, kunnen terecht op het Domplein. Weggebruikers wordt toch gevraagd de verkeerssituatie in de gaten te houden en zo mogelijk de omgeving van Utrecht te mijden. De nieuwe fietsbrug over de A12 bij Bunnik wordt miljoenen euro's duurder. De provincie dacht dat de brug 15,5 miljoen euro zou kosten, maar wil nu ruim 22,6 miljoen euro uittrekken voor het bouwwerk. De huidige brug over de A12 bij Bunnik is niet gebruiksvriendelijk. Fietsers moeten afstappen en mensen met een kinderwagen, een rolstoel of met een rollator kunnen er geen gebruik van maken. De brug wordt onder meer duurder doordat de kosten van staal en andere grondstoffen gestegen zijn. Verder blijkt dat er een zwaardere staalconstructie nodig is om trillingen en doorbuiging te voorkomen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en

jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Laat me blijven wie ik ben.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

UOV gaat in de nieuwe dienstregeling die eind van dit jaar ingaat met minder ritten de strijd aan met vertragingen en uitval. Dat staat in de nieuwe vervoersplannen die de provincie bekend heeft gemaakt. Na de problemen met het openbaar vervoer het afgelopen jaar wil de provincie de betrouwbaarheid herstellen. Door het afschalen van de dienstregeling is de hoop dat bussen die ingepland staan wel rijden en niet uitvallen. En goed nieuws voor de gebruikers van buslijn 341 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede. Vanaf december zal de

0: bus vaker rijden tussen Utrecht en Bunnik. En in Wijk bij Duurstede rijdt de bus 's middags vanaf 1 uur de route in omgekeerde richting. Wijk bij Duurstede laat eind september 2 bomen in het kasteelpark kappen. De maatregel is nodig omdat deze bomen niet meer stabiel genoeg zijn, met de kans dat de bomen omvallen. De gemeente controleert alle bomen minimaal 1 keer per 3 jaar op veiligheid. Begin dit jaar zijn 14 bomen in het kasteelpark nader onderzocht. Daaruit bleek dat 3 bomen de veiligheid van bezoekers in gevaar kunnen brengen. 2 worden er gekapt. Bij de 3e boom blijkt dat dit niet nodig is. Door de kroon te snoeien wordt de boom lichter en beter in balans gebracht. Van 1 boom die gekapt moet worden, kan een deel van de stam blijven staan. De gemeente doet dit voor de biodiversiteit, als plek om de nesttalenten te schuilen voor vogels en insecten. Als dit deel van de stam later omvalt, levert dat geen gevaar op voor de omgeving. De Bild heeft de voorlopige volgordelijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Op deze lijst staan projecten waarvoor bij de gemeente verzoek is ingediend om voorrang te krijgen bij de aansluiting op het elektriciteitsnet. In verband met de zogenoemde netcongestie en de aansluitstop in Zuidoost-Utrecht opende de gemeente de regeling eerder aanvragen. Deze is bedoeld voor initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan bouwen. De gemeente maakte van de aangemelde projecten een prioritering voor de netbeheerder. In de top 10 van de volgordelijst staan 3 woningbouwprojecten in Maartensdijk en Bilthoven en 1 in De Bilt. Ook staan er 3 bouwprojecten voor basisscholen in de top van de volgordelijst. De gemeente benadrukt dat de volgordelijst geen garantie is voor een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
7: In de buurt. Roulette FM.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het verkeer dat over de westelijke Stuurhofbrug in de A15 naar de Maasvlakte wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook. Sinds gisteren zijn 2 rijstroken dicht nadat scheuren waren ontdekt in de hoofddragers van de brug. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn plannen. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. Het weer bewolkt en er trekken buien over bij een graad of 18.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws?
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
8: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: UOV gaat in de nieuwe dienstregeling die eind van dit jaar ingaat met minder ritten de strijd aan met vertragingen en uitval. Dat staat in de nieuwe vervoersplannen die de provincie bekend heeft gemaakt. Na de problemen met het openbaar vervoer het afgelopen jaar wil de provincie de betrouwbaarheid herstellen. Door het afschalen van de dienstregeling is de hoop dat bussen die ingepland staan wel rijden en niet uitvallen. En goed nieuws voor de gebruikers van buslijn 341 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede. Vanaf december zal de bus vaker rijden tussen Utrecht en Bunnik. En in Wijk bij Duurstede rijdt de bus 's middags vanaf 1 uur de route in omgekeerde richting. Wijk bij Duurstede laat eind september 2 bomen in het kasteelpark kappen. De maatregel is nodig omdat deze bomen niet meer stabiel genoeg zijn met de kans dat de bomen omvallen. De gemeente controleert alle bomen minimaal 1 keer per 3 jaar op veiligheid. Begin dit jaar zijn 14 bomen in het kasteelpark nader onderzocht. Daaruit bleek dat 3 bomen de veiligheid van bezoekers in gevaar kunnen brengen. 2 worden er gekapt. Bij de 3e boom blijkt dat dit niet nodig is. Door de kroon te snoeien wordt de boom lichter en beter in balans gebracht. Van 1 boom die gekapt moet worden, kan een deel van de stam blijven staan. De gemeente doet dit voor de biodiversiteit, als plek om te nestelen en te schuilen voor vogels en insecten. Als dit deel van de stam later omvalt, levert dat geen gevaar op voor de omgeving. De Bild heeft de voorlopige volgordelijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Op deze lijst staan projecten waarvoor bij de gemeente verzoek is ingediend om voorrang te krijgen bij de aansluiting op het elektriciteitsnet. In verband met de zogenoemde netcongestie en de aansluitstop in Zuidoost-Utrecht opende de gemeente de regeling eerder aanvragen. Deze is bedoeld voor initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan bouwen. De gemeente maakte van de aangemelde projecten een prioritering voor de netbeheerder. In de top 10 van de volgordelijst staan 3 woningbouwprojecten in Maartensdijk en Bilthoven en 1 in de Bilt. Ook staan er 3 bouwprojecten voor basisscholen in de top van de volgordelijst. De gemeente benadrukt dat de volgordelijst geen garantie is voor een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Rotary Club Zandzegge opent nog één keer de deuren van de pop-up shop Vintage Vibes in Bilthoven. De opbrengst van deze extra verkoopdag gaat ook naar het veiligheidsproject in Oekraïne. Na twee gezellige winkeldagen in het eerste weekend van september gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzegge deze derde keer de laatste kleding, tassen, sieraden en hebbedingetjes verkopen. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne met spel- en speelshelters voor kinderen. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd veilig ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop aan de Julianalaan 22 in Bilthoven is zaterdag wel wat korter open. Wie nog één keer wil snuffelen, kan dat doen van 12 tot 4 uur. Utrecht heeft een voor zaterdag aangekondigde demonstratie van Extinction Rebellion verboden. Toch waarschuwt de gemeente voor mogelijke verkeershinder op de A12 en andere wegen in en rond de stad. De actievoerders hebben aangekondigd de snelwegen te blokkeren. De gemeente wijst erop dat het blokkeren van een snelweg verboden en strafbaar is. Demonstraties op snelwegen brengen ernstige risico's met zich mee voor de veiligheid van demonstranten en andere weggebruikers en voor de bereikbaarheid van de nood- en hulpdiensten. Demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdag naar Utrecht komen, kunnen terecht op het Domplein. Weggebruikers wordt toch gevraagd de verkeerssituatie in de gaten te houden en zo mogelijk de omgeving van Utrecht te mijden. De nieuwe fietsbrug over de A12 bij Bunnik wordt miljoenen euro's duurder. De provincie dacht dat de brug 15,5 miljoen euro zou kosten, maar wil nu ruim 22,6 miljoen euro uittrekken voor het bouwwerk.

0: De huidige brug over de A12 bij Bunnik is niet gebruiksvriendelijk. Fietsers moeten afstappen en mensen met een kinderwagen, een rolstoel of met een rollator kunnen er geen gebruik van maken. De brug wordt onder meer duurder doordat de kosten van staal en andere grondstoffen gestegen zijn. Verder blijkt dat er een zwaardere staalconstructie nodig is om trillingen en doorbuiging te voorkomen.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de N50 Zwolle-Emmeloord heb je tussen Kampen en Ens in beide richtingen 10 minuten vertraging. De brug staat er even open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle heb je tussen Ens en Kampen-Zuid 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook ruim 10 minuten vertraging. Evenals op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
13: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.
14: F. Can't stop the beat, I'm on.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag krijgt geen cel, alleen tbs met dwangverpleging. De rechtbank acht hem ook schuldig aan poging tot moord en brandstichting. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. In Nederland heeft Avro Tros zich teruggetrokken, maar een andere omroep kan zich nog aanmelden. Het weer, morgen geregeld zon bij 17 tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Oss staat tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten er toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen 10 minuten. A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen voor kinderen tot 15 jaar. Unilever heeft verzorgingsmerk Zwits al verkocht aan Royal Sanders, bekend van merken als het Melkmeisje van Gils en Odorex. Hoeveel geld ervoor is betaald, is niet bekendgemaakt. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt dan een geregelde zon bij een graad of 19.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat in totaal 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort is de vertraging ruim 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein sta je nu een kwartier in de file. De rest van de files levert niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Nieuw. Kings of Leon. Kings of Leon. My whole world. My whole world. Dit is jouw Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen al het donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad. En die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Voorthuizen is de vertraging 10 minuten. Ook 10 minuten extra reistijd op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Duiven. Op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht 10 minuten.
12: Op de A50 Arnhem-Oss, daar zijn een kwartier in de file tussen knooppunt Grijshoort en Heteren. Ook een kwartier op de A50 van Arnhem naar Oss bij Ravenstein. En op de N785 Velp-Arnhem voor de aansluiting met de N224 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
15: Straks lokaal kabaal.
16: Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: zit in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. De afgelopen maanden werden daar meerdere vrouwen mishandeld en aangerand. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Voor de meeste mensen is het virus niet gevaarlijk. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt de zon geregeld bij 19 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
12: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus nu de spelers vanavond. Hè?
13: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
11: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer. Nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
15: Met nu lokaal kabaal. Jordi van Angeren.
17: Het wordt heel erg leuk vandaag. Pak er een stoel bij.
18: Ik had er tot nu toe weinig van gehoord.
16: Grandioos.
18: Ja, heel blij.
19: Ik word hier weer helemaal blij van.
20: In de beeld hebben ze Roulette FM. Als je daar het geluid niet raadt, word je doodgeschoten.

0: kondig hem zelf even af. Oliver Cheatham ondersteunt de Room 5 met Make Love. En ja, dit is geen oproep. Ik bedoel, ik zeg niet dat je nu daar direct werk voor kan maken. Maar als je dat wil, prima. Zolang je maar blijft luisteren, dan vind ik het allemaal prima. En waar luisteren jullie dan naar? Nou, aflevering 147 alweer van Lokaal Kabaal. Het programma voor lokale artiesten. Ja, en jou natuurlijk. Hier hoor je veel over jouw lokale muziekartiest van henzelf. In de vorm van interviews, in de vorm van live muziek. Dus ook waar je heen moet voor dat lokale talent buiten dit programma om. Het is hartstikke slecht weer, maar we willen anders heen gaan. Blijf gewoon lekker zitten, joh. En ik bedoel, we hebben een ontzettend leuk programma weer hier staan. Met ook veel nieuwe muziek van die lokale artiesten. Ja, en als je iets wil delen, misschien wil je zelf er wel iets over delen, dan ben je echt meer dan welkom. We zitten met Roulette FM op allerlei socials. Facebook, Insta, X, Blue Sky. Wat ik, ik zal het nog een keer zeggen. Ik heb het al eens voor Blue Sky uitgemaakt. Zoveel weet ik ervan. Wat ik ga doen, ik ga even de lijn in ieder geval voor je opengooien. WhatsApp staat voor je klaar. Het nummer 0616143680. Je kan nu berichten sturen. Zijn helemaal welkom. Vinden we hartstikke leuk hier. Ja, en ook het programma Lokaal Kabaal zit op allerlei socials. We zitten op Facebook. Gebeurt niet zo heel veel, dus ik zou die even overslaan.
1: Ook op Instagram.
0: Ja, zitten we ook. En daar krijg je in ieder geval een heel leuk inkijkje in de studio. Allerlei content. We zitten ook op het X, ik als DJ in ieder geval, DJ-account, de buurtvriendelijke DJ. En ja, als je een beetje moeite hebt met dat te vinden...
1: Je schrijft het gewoon zoals je zegt.
0: Precies. Stuur zeker berichten, vinden we hartstikke leuk. Ik zeg we. We gaan het vanavond zonder Henny van het geluid doen. Misschien die letterlijke hand die hij buiten de uitzending om wel zijn andere dingen steekt dan het geluid. Ja, misschien is hem dat toch fataal geworden. Ik weet het niet. Hij is er even niet bij. Dus als je denkt, waarom klinkt het niet zo best? Sorry, Henny. Henny, beterschap, hè, kerel. Echt hoor, beterschap, jongen. Hij luistert vast. Wie is er wel bij? Nou, degene die in ieder geval zorgen dat we goed op schema blijven lopen. Dat we inhoudelijk helemaal kloppend zijn. En niet te verwarren qua familienaam met Simon. Simon van de productie. Larissa van de productie.
2: Hoi, ben ik weer.
0: Hallo. Hartstikke leuk. Dan gaan we een leuke uitzending, toch?
2: Zeker, absoluut.
0: Kijk je ergens naar uit in het bijzonder?
2: Ik denk gewoon weer de artiest, zoals meestal wel. Het is wel echt het leukste wat het programma maakt, denk ik.
0: Ja, nou ja, niks ten nadele van een waard. Maar ja, dit is wel de primaire content, ja. En we hebben vanavond Kiara in de uitzending. Kiara Veerling, voluit. En zij komt langs. Live muziek, live interview. Je gaat het hier allemaal horen. Ja, en wat je zo ook gaat horen zijn twee lokale artiesten. Vers van de pers. Beetje in hetzelfde sfeertje om je al goed kennis te laten maken met Kia. Maar toch ook weer een beetje anders. En nu, Brand New Heavies. I've come.

0: Running Away van Rondé. Ja, en ze hebben, de laatste tijd zijn ze wel actief. Komt er, met enige regelmaat komt er een lekker plaatje uit van ze. Maar ik was nog niet heel erg verliefd op het nieuwe materiaal wat ze uitbrachten. En dit is wel echt een banger, vind ik. Ik vind dit wel echt lekker. Dit is wel dit zou mijn jam kunnen worden. Moet wel even rijpen wat dat betreft. Maar ja, deze vind ik echt heel erg lekker. En niet voor niets dus onze earcatcher. Nou, ja, Rondé kan natuurlijk weinig bij ons fouten aan de andere kant. Een van onze grote Utrechtse trotsen. Dus dat op zich terecht ook earcatcher. Maar ook echt een hele fijne track. Ja, en wil jij nou als eerste weten welke earcatcher volgende week aan bod is? Wat dan de nieuwe track is? Dan moet je gewoon even zaterdagochtend luisteren tussen 9 en 11 naar Opstaan met Juriaan. En ja, dan ben je de eerste die het weet. Echt waar. No shit. Maar goed, we zitten niet alleen met earcatchers. Dit is ook wel een plek voor. Nou, Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de beeld. Bilthoven, Utrecht.
1: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westbroek, Zijst, Soest, Antwoord, Houten en Zeker.
0: Ja, dit is dé plek waar je lokale artiesten het eerst hoort. Zowel ongekend talent als van die veteranen die al heel lang in het vak zitten. Allerlei muziek hebben gemaakt. Je kent ze, je bent fan van ze en ineens zijn ze gewoon weg. En dan komen ze misschien weer terug, of niet. En je wil weten hoe het zit. Zolang het lokaal is, zitten wij er bovenop. Daarom die artiest het ook zo zwaar. Nee, geen... Larissa vindt het nu al niet meer leuk. We hebben de camera nog niet aanstaan, maar geloof me, ze zit te hoofdschudden. Nou goed, vanavond wel. Ook zij is hier fan van, heb ze net nog gezegd. Hebben we weer twee hele leuke lokale artiesten voor je klaarstaan. Een beetje in eenzelfde hoekje als onze muzikale gast Kiara. Maar ook weer een beetje niet. Je gaat straks de vergelijkenis en het verschil horen. Het zijn twee artiesten die een beetje een soort van fusion jazz-achtig geluid vertolken. De een is meer een band. En de andere is een zangeres. En die zangeres met supporting band, die ga je dus nu horen. Dat is de eerste lokale artiest namelijk. En dan heb ik het over Romy Gabi. Romy Gabé. Oorspronkelijk is ze Gronings. En inmiddels is ze verhuisd naar het mooie Utrecht. Geef er eens ongelijk. En dat allemaal voor haar studie aan de Herman Brood Academie. En die heeft ze dit jaar ook afgerond. Romy's muziek is een mix, zoals ik net ook al zei. Het is niet alleen jazz en soul. Maar er zit ook pop en hiphop. Ze brengt van allerlei dingen bij elkaar. En ze is nu druk bezig met haar EP te schrijven. Apricity. Gaan we dit najaar meer van hopen te horen? Misschien wel, hoor je er al 24 september meer van. Want dan staat ze in DB's samen met nog drie lokale helden. Tijdens Club 3 voor 12 in Utrecht. Ja, en als je niet kan wachten, dan heb ik goed nieuws voor je. Je hoort er nu ook op Roulette FM met Wait For You.

0: Wondering Today van Tales. Hier op Roulette FM. De band met een beetje het jazzy geluid die je hoorde. En ja, het is wel een jong bandje. Is ook nog maar, dit is eigenlijk één nummer wat je ook op streamingsdiensten kan vinden. Maar je kan ze zeker wel in actie horen op menig jam sessie hier in de buurt. En ze zijn geïnspireerd door juist de oudere artiesten wat dat betreft. Denk aan The Doors, denk aan Marvin Gaye. Dus het is een beetje, je hoort dat ook terug. Je ziet jezelf bijna. Ja, neem even de tijd, ga even rustig zitten, pak een stoel. Je ziet jezelf eigenlijk bijna gewoon zitten in een stoel. In zo'n rokerig café, bruin cafeetje. En daar hoor je dat. Tales dus, met Wondering Today. Hey, straks ga je eindelijk de update horen van Kunsthuis Idea. 2 weken vertraagd. Maak je niet druk. Hij is helemaal up-to-date ook. Die hebben we gewoon in feite overgeslagen. Maar de eerste van het seizoen komt er eindelijk weer aan. Ik heb Nikki ook wel gemist, dus leuk haar weer te horen. En dan weet je waar je heen moet qua podia en dergelijke van Kunsthuis Idea. Maar eerst gaan we eventjes voor het betere nieuws hier in de omgeving naar het regio nieuws.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: UOV gaat in de nieuwe dienstregeling die eind van dit jaar ingaat met minder ritten de strijd aan met vertragingen en uitval. Dat staat in de nieuwe vervoersplannen die de provincie bekend heeft gemaakt. Na de problemen met het openbaar vervoer het afgelopen jaar wil de provincie de betrouwbaarheid herstellen. Door het afschalen van de dienstregeling is de hoop dat bussen die ingepland staan wel rijden en niet uitvallen. En goed nieuws voor de gebruikers van buslijn 341 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede. Vanaf december zal de bus vaker rijden tussen Utrecht en Bunnik. En in Wijk bij Duurstede rijdt de bus 's middags vanaf 1 uur de route in omgekeerde richting. Wijk bij Duurstede laat eind september 2 bomen in het kasteelpark kappen. De maatregel is nodig omdat deze bomen niet meer stabiel genoeg zijn met de kans dat de bomen omvallen. De gemeente controleert alle bomen minimaal 1 maal per 3 jaar op veiligheid. Begin dit jaar zijn 14 bomen in het kasteelpark nader onderzocht. Daaruit bleek dat 3 bomen de veiligheid van bezoekers in gevaar kunnen brengen. 2 worden er gekapt. Bij de 3e boom blijkt dat dit niet nodig is. Door de kroon te snoeien wordt de boom licht en beter in balans gebracht. Van 1 boom die gekapt moet worden, kan een deel van de stam blijven staan. De gemeente doet dit voor de biodiversiteit, als plek om te nestelen en te schuilen voor vogels en insecten. Als dit deel van de stam later omvalt, levert dat geen gevaar op voor de omgeving. De Bild heeft de voorlopige volgordelijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Op deze lijst staan projecten waarvoor bij de gemeente verzoek is ingediend om voorrang te krijgen bij de aansluiting op het elektriciteitsnet. In verband met de zogenoemde netcongestie en de aansluitstop in Zuidoost-Utrecht opende de gemeente de regeling eerder aanvragen. Deze is bedoeld voor initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan bouwen. De gemeente maakte van de aangemelde projecten een prioritering voor de netbeheerder. In de top 10 van de volgordelijst staan 3 woningbouwprojecten in Maartensdijk en Bilthoven en 1 in de Bilt. Ook staan er 3 bouwprojecten voor basisscholen in de top van de volgordelijst. De gemeente benadrukt dat de volgordelijst geen garantie is voor een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A6 Lelystad-Emmeloord is nog steeds dicht bij het knooppunt Emmeloord. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen en dan te keren bij de eerstvolgende afrit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Ja, we zijn op de hoogte van wat er zo in de buurt te doen is. Ja, en om meer update en dingetjes te weten te komen, ja, sprak ik eerder vandaag met Nikki van Kunsthuis Idea om te horen van hoe zit het met hun agenda. En voor de eerste keer dit seizoen aan de lijn met, we zouden eigenlijk 2 weken geleden doen, maar ja, toen was ik ziek. Het had zo moeten zijn. Maar nu eindelijk dan toch wel aan de lijn namens Kunsthuis Idea, Nikki.
5: Hi, daar ben ik weer.
0: Hartstikke, ja, je komt er wel zo in alsof het ook echt maar een weekje geleden is of zo zelfs. Ja. Er zit een hele zomerperiode tussen.
5: Er zat een tijd tussen, ja.
0: Ja, maar gezellig, je bent er weer. En dat is hartstikke mooi, want dan kan je ons even vertellen hoe

0: alle theater, dans en beeldende kunst. Dus als je zin hebt om met je handen in de klei te gaan, dan neem een handdoekje mee of iets. Maar ja, je kan ook lekker dansen op de Silent Disco, die daar ook aanwezig is. Dus de markt begint trouwens vrijdag 18 september al, maar daar zullen wij dan niet staan. Maar zaterdag vanaf 12 uur staan we er wel. Dus kom gezellig langs en even hoi zeggen.
1: Dus jullie zijn een aanzienlijk deel van de kunstmarkt, zeg maar, op zaterdag 19 september. Met allemaal steentjes en dingen.
0: Ja, we zoeken de vlaggen, Kunsthuis Idea. En we hebben een veldje waar een aantal steentjes staan. En over de markt heen zullen ook nog wat van onze afdeling te zien zijn.
1: Ah, dus jullie zijn, een hoop staat bij elkaar, maar jullie staan ook op allerlei andere plekken. Dus je moet even goed opletten als luisteraar.
0: Goed opletten, ja.
1: Oké, okay. Nou sowieso is dat belangrijk.
0: En voor de rest natuurlijk heel veel mooie kunst te zien.
1: Ja, en met je handen in de klei dus.
0: Ja, ja.
1: Kan niet wachten. Dat is er nog weer.
0: Ja, nou en woensdag 23 september beginnen met Blauwe Vinkjes, Theater Idea. En met hun tweede voorstelling Pua, die vorig jaar ook in Beeldhoven hebben gestaan. En vrijdag 25 september hebben we Beeldhoven Klassiek in Theater Het Lichtruim. En dat begint om 8 uur. En daar wordt ook een podium geboden voor jong veelbelovend talent. Daarom is er een samenwerking met, even goed zeg, Matanai Quartet. En die doet aan talentontwikkeling en vormt eigenlijk al jaren een belangrijk onderdeel van de artistieke visie van het Matanai Quartet. Dus als je van klassiek houdt en Beeldhoven, dan is dat wel mooi om nieuw talent te ontdekken. Nou, de dag daarna, als je nog niet klaar bent in het lichtruim, kan je gewoon door naar Guido Spek. Misschien kennen sommige mensen hem nog wel van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ik weet even niet meer welk typetje die dan ook weer speelde in Goede Tijden, Slechte Tijden.
1: Zoveel van die gasten spelen daarin en zijn zich ontvoerd door aliens of zo, of zwanger van aliens. Of...
0: Het volgt al zo lang niet meer.
1: Ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb dat vroeger met mijn moeder ook wel gekeken. Ik ben wel schuldig, maar...
0: Ja?
1: Dat is wel echt lang geleden. Ik was kind, wist ik veel.
0: Ja, hij heeft ook in De Slimste Mens, Wakku Wakku Expeditie, Robinson gespeeld. Maar nu heeft hij in ieder geval zijn eigen cabaretshow. Voor Spek en Bonen heet hij. dus hij zegt zelf, voor uitstellers, twijfelaars en iedereen die net dat duwtje nodig heeft om te doen wat je graag wil doen. En het gaat over uitstelgedrag en de angst om dingen af te maken. Ik weet niet, ik ken dat wel. Dus misschien voor mij ook wel interessant om heen te gaan.
1: Ik leer je nog eens kennen, Nicky.
0: Ja, precies. En de luisteraars ook.
1: Ja.
0: Het is een veelbelovende muzikale cabaretshow. Dus zaterdag 26 september. En dan dinsdag 29 september in bibliotheek in Beeldhoven bij het Lichtruim. Om 11 uur kan je een workshop volgen voor wat je met DigiD kan doen allemaal. Dus voor de mensen die daar niet zo in thuis zijn of weten wat dat is. Ga lekker naar de workshop. Gratis workshop. En leer meer over DigiD.
1: Ja, ja. Er zijn ook mensen die al te goed weten wat ze met DigiD kunnen doen, helaas.
0: Ja, en ook mensen die zeggen DigiD in plaats van DigiD. Dus misschien is het dan alsnog interessant om te gaan kijken wat wel de mogelijkheden zijn. Want ja, alles gaat tegenwoordig ook digitaal.
1: Ja, er is wel veel zonder DigiD kun je een hele hoop dingen al niet doen. Nee, dat is helemaal een goede cursus.
0: Ja.
1: Nou, wij zijn weer helemaal op de hoogte van wat er allemaal te doen is bij Kunsthuis Ideeën. Dus we hebben een goed overzicht gekregen. En mensen kunnen natuurlijk de site van Kunsthuis Ideeën raadplegen om echt een heel overzicht te krijgen. Want er is natuurlijk nog veel meer.
0: Ja, zeker. Ja, dan kan je ook op de agenda klikken. Zowel op de podiumagenda als het gehele overzicht met de bibliotheken en alle cursussen die we hebben.
1: Ja, hartstikke goed. Ik ga hier eens even een leuk muziekje bij opzetten. En volgende keer bedoel ik. Dan hebben we iets echt met een mooi muzikaal tintje. Gaan we er niet zoveel over zeggen, denk ik. Maar het wordt bijzonder.
0: Ja.
1: En daar hebben we jullie voor te danken.
0: Ja, zeker.
1: Nou, ik kan nu al niet wachten. Ik spreek jou over 2 weken heel graag weer.
0: Ja, leuk. Tot dan weer.
1: Jo. En fijne avond. Fijn weekend.
0: Dankjewel. Jullie ook.

Blackberry Bush van Kiek. En als je denkt, hé, dat is een bekend geluid, dat heb ik vaak gehoord, dan kloppen. Ze is hier al eens geweest in de studio, Kiki Landkroon. En waarom zit zij direct na het Kunsthuis Idea updateje? Nou, dat heeft te maken met het Open Podium Overzicht, waar we zo eventjes het nog over gaan hebben. Ik denk dat we een kort rondje ervan maken. Dat hebben we allemaal te maken even met de tijd. Maar voordat we daarbij komen, mocht je nou zelf artiest kennen of zijn en je hoort die hier nog niet op de radio, in, waarschijnlijk dan ook in dit programma, dan hoor ik graag van jou. Neem dan even contact met me op. Handigste manier is gewoon even rechtstreeks naar mij een mailtje sturen. jordi.van.angeren@online.nl. En ook de studio mailen. studio@roulettefm.nl. Ook dat is goed. Of een van die vele socials die we aan het begin hebben genoemd. Is allemaal prima. Het directe lijntje is gewoon het makkelijkste. Maar het komt vast op een gegeven moment wel bij mij. En ja, wie weet zit je dan op een gegeven moment straks tegenover mij. Je zou niet de eerste zijn. En hartstikke leuk om je ook dan ook kennis te maken, zeg maar. We gaan even naar het Open Podium Overzicht. Of zoals... God, heb ik die jingle er weer niet bij gepakt. Nou, dat is ook niet de moeite waard. Laten we dat even een keertje overslaan. En net iemand die nog eventjes wat extra beeldmateriaal opneemt, die heb ik het eventjes voor de test laten horen. Die zei, dit kan echt niet. Dus stem van het geluid, opletten. Maar Open Podium Overzicht, waarom? Nou, simpelweg, er is ontzettend veel talent hier in de regio. En de plek waar je dat kan tegenkomen is bij Open Podia en Open Jam Sessies. En er zijn er nog wat van hier in de regio. En ja, daarom geef ik je iedere week inmiddels, want zoveel zijn er, een updateje van waar je allemaal heen kan. Wat je kan horen en dingetjes. En het is ook wel een leuk tipje. Want stel nou dat je een beetje krap bij kas zit. Stel nou dat je, misschien zo en zo, altijd krap bij kas zit. Open Podia zijn vaak gratis evenementen. Niet altijd, maar heel veel zijn gratis. En ja, het is echt niet zo dat dan het niveau niet goed is. Dat is juist niet waar. Er zijn ontzettend veel goede artiesten. Er zijn ook echt ervaren artiesten die soms wat anders proberen of een tijdje eruit zijn. Hele leuke plek om echt hele goede muziek te horen. Dus wat dat is ook misschien een handig tipje. En heb je dan toch nog iets, geef het dan lekker uit aan een drankje. Zeker bij dingen als Stichting Moira of zo. Die onderhouden daar de boel mee. Dan sponsor je ze ook nog een beetje. Nou, we beginnen natuurlijk iedere donderdag bij Café Averrechts in Utrecht. Want daar is onder leiding van de godfather van Open Mics, Eric Kearns, het Open Podium. Het is wel onhandig dat hij dat altijd tijdens het programma doet. Ik heb hem ook wel gevraagd dat niet te doen, maar ja, niet luisteren. En ook vanavond is er een Open Podium. Ja, wat er dan is, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Het stroomt wel, nou, nog niet binnen. Of een kwartiertje loopt het een beetje aan. En tegen 9 uur hebben ze meestal dan de setlist compleet. En dan krijgen we soms nog wel eens door wat gaat het worden. Dus het is altijd de moeite waard om nog even te checken, wil je erheen aan het einde van de uitzending of we daar een updateje van hebben. Ik kan je wel vertellen wie er wel waren. Eigenlijk de grote namen die we de afgelopen tijd heel vaak hebben gezien. Zoals Frans van Montvoort, De As. Niet lokaal, maar wel Amsterdamse. Aparte kerel. Zij zijn er. Het is eigenlijk gewoon het hele lijstje, hetzelfde lijstje. En zondag was het niet onder leiding van Eric trouwens in Pothuis, maar was het onder leiding van Richard Sayer. Ook wel een behoorlijke lokale held wat dat betreft. En hij is dan net zoals Eric degene die altijd opent tijdens die sessie. Dan weet je meteen ook dat het in het Oude Pothuis is geweest afgelopen zondag. Aankomende zondag is het daar ook weer in Utrecht in 9 uur helemaal aan. Dan gaan we terug eventjes weer naar de donderdag. Want ook op de Rabe Open Stage is er een open podium. En ze hebben daar ook nog de Vredenburg Open Stage tegenwoordig weer. Dat is maar een hele beperkte periode, maar ook dat is nu weer actief. Iedere donderdag begint het altijd vanaf 9 uur tot heel laat. 11:30, 11:45, misschien iets later. Met de Ultra Jazz Jam Sessie op de Rabe Open Stage. En die is afwisselend onder leiding van Bob Roos en Kiki Sprangers. Vanavond is Bob Roos die de onderhurs waarneemt. En volgende week is het weer Kiki. En tussendoor is daar dan de Vredenburg Open Stage morgen van 3 tot 3:30. Met een coverband uit Utrecht, Uncovered, geinige naam. Je kan ze horen dus op de Vredenburg Open Stage. Ook morgen op de Rabo Open Stage, iets later, van 11:30 tot 11:30, Iris Jenster. Als het goed is in kwartetformaties, treedt in verschillende formaties op. Het is een beetje dat klassieke jazz geluidje wat zij vaak brengt. Ja, en je hoorde dus Kiek. En zij is zaterdag 19 september op de Rabo Open Stage van 10:30 tot 11:00. Dus het is maar een hele korte stint. Dus zorg dat je niet te laat komt als je dat wil zien. En om de week is er op de woensdag een intimate sessions met meestal 3, soms 2 singer-songwriters die op een of andere manier iets gemeen hebben qua thema. Deze keer zijn het weer 2, Hadassa Bakker en Dani Raven. En Hadassa is ook weer een lokale held, Dani niet. Komt volgens mij uit Amsterdam.
Maar allebei wel hele fijne singer-songwriters. Beetje indie folkachtig. Dan gaan we even door. Ja, naar Stadsklooster. Ook morgen. Kan je van 7:15 kan je het open podium checken. Als je artiest bent, kan je je niet spontaan aanmelden. Die aanmelding is altijd 2 weken vooraf. Maar ze hebben wel ruimte voor een surprise act. Dus als die niet komt, dan is er om 7:15 nog een gaatje. Je kan er in ieder geval heen om lekker van de muziek te genieten. Oude Pothuis op zondag hebben we al genoemd namens Eric Kearns. En dan komen we maandag bij Theater aan de Slinger. Het open podium van Houten is daar iedere keer van 7:00 s'avonds tot 10:00 s'avonds. Ja, en het is om de week, de ene keer op maandag, dan de keer op woensdag. De woensdag is niet zo populair. Dat is omdat het een beetje onhandige tijd is zo in de middag. Maar op de maandags is het altijd volgeboekt. Hele grote line-up. Ik noem even 1 naam. Nou, misschien 2. Dat kan. 2 musketeers. En Roy Krachtwijk. Zij zijn in de line-up van aanstaande maandag. Ja, en de rest kan je gewoon vinden op die site. Dus omdat het zo'n line-up is, ik ga je daar even naartoe verwijzen. En onze vrienden van Boomerang Muziek zijn ook gewoon actief de aankomende tijd. Onder andere in de Vlater en in de Apotheek. Die hebben ze niet altijd als locatie. De aankomende zondag en dinsdag kan je daarheen. Kijk eventjes op een site van Boomerang Muziek of op de Insta voor wat er precies allemaal speelt tijdens die Open Jam sessie. Ja, en dan gaan we naar de AQ. Iedere dinsdag bijna is daar iets. En de aankomende week is dat op dinsdag weer de International Open Stage. 22 september. Van 9:00 tot redelijk laat. En het is deze keer met onze vriendin van de show, Hayden Rose. Zij leidt het weer. Het is de afgelopen week Gemma Chaos geweest. Zij was het ook de afgelopen keer die het wel deed. Ze zei onder andere dat zij er was en Mac. Dus ze hebben wel allebei opgetreden. Ben Strider was er, die we ook wel vaak zien bij het Oude Pothuis en bij Café Averrechts. En dan besluiten we met de Moira. Het is weer gaande nu de zomer. Nou, laten we zeggen dat de zomer voorbij is met dit weer. Vanaf september in ieder geval is het weer in de Moira dat er een open podium is. Ja, en sinds dit seizoen is het weer met 3 hosts. Ivo Hoefsloot heeft afgezwaaid vorig seizoen. En het is nu Imani Ray, Miley en vriendin van de show Meerte. En zij gaf onder andere als tip dat Gijs Gedraaid is er. En ik begreep van Meg dat zij er ook was trouwens. Toen we elkaar spraken over de AQ. En volgende week woensdag is dat er gewoon weer. Ja, en dan, ik zit te twijfelen zijn Mac om te draaien. En Iris, ik ga even voor Iris. Fijn kort jazznummertje. Zijn we ook al een beetje, denk ik, in de sfeer voor de volgende gast. Iris Jenster, Lullaby of Birdland, live versie notenwel van Jessie Nova.

0: Alles lekker als het een staand einde is. Lullaby of Birdland, live versie. Alsof dat als studioversie niet goed genoeg is. Gewoon lekker live hier in de studio. Daar zijn we ook goed in. En we gaan straks nog meer live muziek horen. Ik heb er nu al zin in. Want vanavond een artiest die zingt over thema's die jij en ik liever verbergen. Naar eigen zeggen. En het gaat over persoonlijke verhalen. En om dat een beetje meer duiding te geven, is hier gewoon persoonlijk ook aanwezig om het daarover te hebben. Hier live in de studio, Chiara Veerling. Hey, welkom.
1: Yes, thanks. Superleuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, heel graag gedaan. Allemaal terug te voeren nog. Eigenlijk nadat ik jouw naam tegenkwam bij Van Utrechtse Bodem in Trapop. Dat is al een tijdje geleden.
1: Ja, dat is een showcase die we voor de zomer hebben gedaan. Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat.
0: Voelt dat ook een beetje voor jou? Want je komt uit Amsterdam. Woont ook volgens mij nog steeds in Amsterdam?
1: Nee, ik woon in Utrecht.
0: Je woont in Utrecht?
1: Ja, kijk, ja, nou, zeker.
0: Gaan we alweer met de facts. Maar ik bedoel, is dat op jou op het lijf geschreven van Utrechtse Bodem? Betekent Utrecht in dat opzicht veel voor je?
1: Nou, ik ben hier gaan studeren en heb wel gelijk mijn plekje gevonden. Ja, ik hou van de stad en ik heb veel inspiratie hier mogen opdoen en veel mogen optreden. Dus Utrecht heeft wel een plekje in mijn hart veroverd.
0: Dat klinkt ook alsof de omgeving, de stad, een rol speelt in de muziek die je maakt. Is dat zo? Welke rol speelt het voor jou, waar je bent of de omgeving?
1: Ik doe er wel veel inspiratie uit op. De omgeving en de mensen die ik leer kennen. En dus het speelt zeker een rol, absoluut.
0: Zijn dat de ervaringen die je zelf meeneemt? Komen die ervaringen vanuit iemand anders? Waar komen die ervaringen vandaan?
1: Kan eigenlijk alles zijn. Kan zijn iemand die je tegenkomt op een wandeltje. Maar het kan ook zijn je beste vriendin die een verhaal aan je vertelt. Kan het plekje zijn aan de gracht waar je zit. En een beeld wat je voorbij ziet komen. Dus dat kan echt alles zijn. Ja.
0: Zit er nog een balans in? Kan het ook inderdaad, is het ook echt altijd dat het alle kanten op gaat? Of komt het meestal toch vanuit jezelf? Of
1: meeste komt vanuit mezelf, maar ik kan wel alle kanten op gaan. Ja, dat is ook wel passend.
0: En dan gaat het dus om thema's die ik en de luisteraar proberen te verbergen. Misschien jij ook wel, maar ja. Je probeert er ook over te zingen. Welke thema's zijn dat? Waar moeten we aan denken?
1: De nummers die ik schrijf gaan inderdaad over alles wat we liever verbergen. En dat varieert tussen liefde, de goede en de slechte kant van een liefde. Rouw, gemis, verlies. Maar het kan ook zijn de vrijheid in het vinden van jezelf. Of ik heb best wel een druk hoofd met 100 tabblaadjes die altijd openstaan. Dus daar heb ik ook wel veel over geschreven. Onder andere dat. Ja.
0: Klinkt allemaal wel herkenbaar.
1: Ja.
0: Maar waarom willen we dat dan verbergen?
1: Ik ben een heel eerlijk persoon. En ik heb heel erg moeten leren me kwetsbaar op te stellen. En de laatste paar jaren heb ik daar eigenlijk juist de kracht in leren ontdekken. En mogen zien en ervaren dat dat eigenlijk superkrachtig is om je zo op te stellen. En eigenlijk is het ook een soort uitnodiging aan andere mensen dat je hoeft niet perfect te zijn. Er zit juist superveel kracht in het kwetsbare, in het onzekere, in het eerlijke en in wie personen nou echt zijn.
0: Ja, en misschien ook een oproep van praat dus, lucht je hart, heb het er wel over.
1: Ja.
0: In dat opzicht moet ik het ook zo zien?
1: Ja, zeker. Ja. En ik heb als jong meisje en jonge artiest heb ik zelf ooit heel veel steun kunnen vinden in artiesten die heel eerlijk waren en heel oprecht. En dacht ik, oh ja, iemand waar ik me in kan vinden. Dus ik hoop dat ook te zijn voor anderen.
0: En wat is een thema wat voor jou dan toch wel een worsteling was? Of waar je mee gestruggeld hebt? Je zegt van nou, dat heb ik het wel dus wel gelukt of niet gelukt? Maar
1: Zelfbeeld. Tegenwoordig hebben we heel veel platformen online waar je je maar aan dient te waar je je mee vergelijkt. Dus dat is zeker een issue. En rouw en gemis, dat verstoppen mensen ook vaak. Dus ja, dat zijn absoluut thema's waar ik graag over schrijf ook.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En hoe, wat, we gaan jullie zo horen. Ik zeg jullie, want er is ook een... Er zijn Italiaanse invloeden in onze studio. Je hebt een geweldige gitarist ook meegenomen.
1: Ja, zeker.
0: Doetje, ga ik proberen te zeggen. Wat gaan we zo horen van jullie? En welk thema zouden we daarin moeten herkennen?
1: Het eerste nummer wat we gaan spelen is High. En dat gaat over jezelf verliezen in een ander en weer leren vinden.
0: Nou, we gaan naar je luisteren.
1: Helemaal goed.
0: Het is helemaal voor jullie.

0: Ja, dat is een applaus waard. En we gaan nog veel meer van Chiara horen. Maar eerst het nieuws.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
11: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
10: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
12: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
10: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu lokaal kabaal. Jordi van Angeren. What?

0: ik moet misschien eerlijk bekennen dat dit nummer best vaak een opening is, zeker voor uur 2. Ik heb het idee, maar ik kan er niks aan doen. Hij staat gewoon in de playlist. Kate Nash met Doa Doe. En ik vind het niet erg, want ik vind het een heerlijk nummer. Dus wat dat betreft, kom maar door. Hey, en je bent bij uur 2 van uitzending 147 van Lokaal Kwaal. En als je net pas inschakelt, schakelt we weer in. We zijn al echt bijna 70 minuten bezig. Je hebt van alles gemist. Maar gelukkig voor jou, er is nog heel veel meer wat er op je afkomt. En zo in uur 2 hebben we natuurlijk Kiara nog. We hebben de concertagenda nog, wat er allemaal te doen is hier in de omgeving. We hebben nieuwe muziek, hele fijne nieuwe muziek mag ik wel zeggen. Ja, en eigenlijk Kiara is ook een bak nieuwe muziek wat dat betreft. Probeer dat maar eens ergens te vinden. Ja, probeer dat maar eens. Maar goed, wat we nu gaan doen is ook wel eventjes iets. Mijn verslavende plaat. Dit is de plaat die ik het liefst hoor. Dit is de plaat waar ik het liefst naar luister. Als ik muziek ga luisteren, dan zet ik dit plaatje eerst op. En als ik hem nog gehoord heb, dan denk ik, ja, ik wil hem nog wel een keertje horen. En nog wel een keer. Hij heeft gewoon zo'n verslavende werking. En daarom heet hij ook...
1: Verslavende plaat.
0: Precies. Maar dan half.
1: De verslavende plaat.
0: Ja, precies. Dat is even beter. En nog steeds is dat Little Luna, The Flower Kid. Pushing Daisies hoor je nu op Roulette FM.

0: De verslavende plaat.
1: Pushing Daisies, Little Luna is al weken een klapper hier. En dan weet je het, dat is een hit, kan niet anders. En ook een hit, onze gastartiest. Zeker wel. Kiara Veerlings is nog steeds hier in de studio. En dat is zo spannend, je staat bijna onder stroom. Slecht hè dit. Lees van de productie trekt het bijna niet meer. Maar Kiara is er gelukkig nog. We hebben hem nog niet weggejaagd. Maar over die titel gesproken, want Onderstroom, dat was de titel van je afstudeerconcert?
2: Ja, zeker.
1: Waar komt die naam vandaan? Waar komt die titel vandaan?
2: De nummers gaan dus over de dingen die we liever verbergen dan bespreken. Tenminste, veel van de nummers gaan daarover. En je kan ook zeggen dat het net onder de oppervlakte is. En de onderstroming van de zee, dat vond ik een hele mooie metafoor daarvoor. Dus de onderstroom die neemt je mee.
1: Dus dat wat heel veel eigenlijk beroering geeft, maar wat onder de oppervlakte
2: wat
1: zit.
2: Wat niemand ziet, maar wat eigenlijk alles doet.
1: Ja. Ja, en wat je natuurlijk echt wel mee kan sleuren als je er niet bedacht op bent. Wat betekent dat thema dan van oceaan en van onderstroom? Wat voor betekenis heeft dat voor jou of specifiek onderstroom?
2: Ik heb echt altijd al iets met water gehad. Ik ben echt, doe mij de zee maar, zeg
1: ja?
2: maar.
1: Ja, en specifiek dan de zee of strand ook?
2: Zeilen, alles met water. Zeilen, surfen, water.
1: Ja, oké, maar ik heb het idee dat het meer over het water gaat, zeg maar.
2: Ja, ik word daar gelukkig van. En ik hou wel van mooie metaforen. En ik vond hoe een stroming je mee kan nemen. En ook als een golf op je in kan slaan. Sommige thema's die je meemaakt in het leven. Dat vond ik passend bij mijn muziek. En de titel is eigenlijk later gekomen dan de muziek. Dus ik heb het een beetje erop aangepast. Ja.
1: En waar kwam de inspiratie vandaan voor onder? Wanneer kwam het tot je dat je zegt onderstroom? Dat is het.
2: De nummers gaan over zoveel verschillende dingen. En eigenlijk hebben ze één ding gemeen. En dat is dat het allemaal eerlijk, oprecht en kwetsbaar is. En dat niet iedereen het van je af kan lezen. Dus of je nou aan het rouwen bent, of dat je de vrijheid vindt in jezelf, of dat je het hebt over je ADHD-hoofd, of whatever, over de liefde die soms heel, heel fijn kan zijn en soms ook helemaal niet. Ja. Dat valt niet van mensen af te lezen. En
1: nou, niet altijd. Of het hangt natuurlijk ook vanaf wat voor type je bent. Sommige mensen is Precies. het van hun gezicht af te lezen. En andere mensen houden het juist heel erg voor zich.
2: Ja.
1: En als we jou begrijpen, je mag er wat meer over zeggen. Is de boodschap misschien wel.
2: Ja. Ja, het is een uitnodiging om gewoon eerlijk te zijn. En niet alles verborgen te houden. En ook datgene wat onder de oppervlakte is naar boven te laten komen.
1: Hoe was dat tijdens het afstudeerconcert met het publiek? Wat merkte je bij hun wat er gebeurde?
2: Ik vond heel, heel mooi wat er gebeurde. Je zag dat sommige mensen geraakt waren. En dat het ook echt wel wat met mensen deed. Dus dat brengt mij als artiest ontzettend veel vreugde.
1: En als je zegt dat het iets met ze deed, wat moet aan denken? Zag je tranen? Zag je geroerd? Zag je juist vreugde?
2: Bij sommige nummers absoluut vreugde en brede lachen op gezichten. Maar ook bij sommige nummers wel tranen. Ja, dus
1: was het ook de reactie die je dan verwacht of die je hoopt? Of zaten er ook dingen tussen dat die je heel erg verrasten?
2: Het was wel enigszins verwacht. Maar als het dan lukt, dan ben ik wel heel blij dat het de uitwerking heeft op mensen wat je hebt gehoopt, zeg maar. En dat de emotie overkomt, absoluut, ja.
1: Heeft het was in Simic. En ja. Toch?
2: Ja, zeker.
1: Hoe ben je op die locatie gekomen? Hoe heeft dat een rol gespeeld voor het concert, voor dit evenement?
2: Ik ben natuurlijk een pop singer-songwriter. En dan kijk je naar poppodia. Maar het mocht ietsje theatraler van mij. En het is natuurlijk echt een hele mooie theaterzaal waar ja. je dicht op het publiek zit. Dus je hebt ook veel interactie met het publiek. En een fantastisch podium.
1: Maar ook wel heel intiem.
2: Super intiem.
1: Best wel confronterend met de nummers die je dan doet.
2: Absoluut, absoluut. En dat is ook precies wat ik wilde. Ja.
1: Ja, ik vind het een hele mooie setting. Ik heb een van mijn favoriete artiesten, Jasmine Jetwa, had in een soort van achterzaaltje in Tolhuistuin. Zo'n geweldige locatie. In Amsterdam, voor de mensen die er niet bij zijn. Dat is dat dorpje onder de rook van Haarlem. Maar die had ook zo'n soort van huiskamersetting gecreëerd. Die zat ook heel dicht op het publiek. Lijkt me intens voor een artiest.
2: Zeker.
1: Maar het is wel heel gaaf.
2: Ik vind, het is ook het allerengste om te doen. Mensen in de ogen te kijken en te zien wat de reactie is. Maar het is wel het allerfijnst als je op het podium staat. Om
1: ik hoor dat die sfeer er ook goed was.
2: Yes.
1: Dat. Dan was je in ieder geval dus niet boos. Op publiek en ook niet op de tijd. Dus wat ik heen gaat boos op de tijd. Is het nummer wat we gaan horen.
2: Yes.
1: Een Nederlands nummer. Net hoorden we Engels in het eerste uur. Je zingt in Engels en Nederlands. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben.
2: Ja,
1: maar we gaan eerst naar jou luisteren. Boos op de tijd.
2: Dankjewel.

0: De mensen die dachten, hey, verslavende plaat, daar hadden we toch wel eentje van. Is dat nou deze geworden? Klein foutje. Maar wie weet, misschien wordt het hem wel. Het is wel een hele fijne plaat wat dat betreft. Chiara, boos op de tijd. Nou, ik denk niet dat luisteraars boos op jou zijn. Je bent hier nog trouwens, dus dat is sowieso goed nieuws. Ik had het net over Engels en Nederlandstalig. Dit was Nederlandstalig, in het eerste uur Engelstalig. Wat is die afweging tussen zowel Engels als Nederlandstalig? Is dat iets wat wisselt? Hoe zit dat precies?
1: Het is eigenlijk vrij recentelijk. Mijn oma was Engels. En ik ben als jong meisje begonnen met Engelse liedjes schrijven. Echt op hele jonge leeftijd. En dat heb ik eigenlijk volgehouden tot een jaar geleden. Toen dacht ik, oké, ik ga uit mijn comfortzone en uit mijn eigen bubbeltje met het Engelstalig schrijven. En ik ga het een keer in het Nederlands proberen. En dat is eigenlijk heel goed bevallen. En dat was allemaal heel recht voor z'n raap.
0: Maar als je zegt Nederlands, ik denk ik ga het gewoon eens proberen. Daar moet toch een soort van dat je denkt, nou, een aanleiding zijn of iets. Het is niet een spontane actie, zou ik zeggen. Is er iets waarvan je dacht, nou, ik wil een keertje in Nederlands proberen, want ik wil dit proberen. Of het voelt gemakkelijk. Het hoort ook wel eens dat een artiest bijvoorbeeld zegt van, nou, Nederlands is mijn eigen taal. Ik kan me daar toch iets makkelijker in uiten qua gevoelens. Of...
1: Ja. Ik dacht dus altijd dat Engels dat voor mij was. Dat het allemaal zo makkelijk ging en dat ik mijn gevoel er heel erg makkelijk in kwijt kon. En in het Nederlands, als ik dan luisterde naar Nederlandse artiesten, dan kwam het allemaal net iets harder binnen. Hm. En dat vond ik eigenlijk heel mooi. Dus dat wilde ik zelf een keer proberen. En dat was even iets nieuws uitproberen. Maar het heeft er goed uitgepakt. Het grotendeel van onderstroom is Nederlands geworden.
0: En welke rol speelt die taal in dan het geluid wat je dan hebt? Dat het misschien wat jazzy is of wat poppy? Of merk je daar nog een bepaald verschil?
1: Qua stijl niet, wel qua thematiek.
0: Okay.
1: En het eerlijke wat ik naar boven wil brengen, komt in het Nederlands toch net wat duidelijker naar boven. In het Engels gaat het vaak metaforisch en iets vloeiender of zo. Zo voelt het dan. Maar in het Nederlands komt het vrij hard binnen af en toe. Dus dat vind ik eigenlijk heel, heel cool en heel mooi. Ja.
0: In welk opzicht kan dat nog de thema's misschien bepalen? Dat je zegt van nou, de ene ben ik wat concreter, wat duidelijker. Met de andere ben ik wat abstracter.
1: Als het gaat over zelfbeeld en liefde, dan heb ik een voorkeur voor Engelstalig, denk ik. En als het gaat over rouw en de stem van de vrouw, dan gaat het denk ik makkelijker in Nederlands. Dan voelt het fijner om dat heel recht voor z'n raap te zeggen.
0: Ja. Maar Nederlands lijkt nu wel een soort van het uitgangspunt. Of zeg je van, nee, ik kan nog steeds wisselen tussen die twee.
1: Ik ben nog heel erg aan het wisselen, maar de laatste nummers zijn Nederlands. Dus dat heeft nu mijn voorkeur om in te schrijven, denk ik. Ja,
0: en uiteindelijk zeker. Voor de release van een EP, van een album. Wordt het eerst een EP? Ik gok dat het in ieder geval Onderstroom gaat heten. Maar...
1: Het gaat Onderstroom heten, zeker. Ja, we zijn druk bezig met het begin van het opnemen van singles en een EP. En één single zal Engels zijn en één single zal Nederlands zijn. En daarna Onderstroom zal allebei de talen zijn. Ja, dus,
0: Oké, dus ga je in dat opzicht op allerlei manieren horen?
1: Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Oké, maar je hoeft dat betreft ook niet te kiezen. En wat kan je meer vertellen over wat er aan gaat komen? De Onderstroom, is het een EP, is het een album? Wat kan je erover delen al?
1: Het zijn twee singles en Onderstroom is wel echt bedoeld als album. We zijn druk bezig met voorbereidingen voor het opnemen. En hopelijk eind van het jaar staat het album ready.
0: Is dat al iets wat bekend is gemaakt?
1: Nee, dat is nog niet bekend.
0: Nou, geluid nog even één keer. Dus... Eén grote verrassing, één grote onthulling. Einde van het jaar?
1: Einde van het jaar, Onderstroom.
0: Oh, moeten we weer nog even contact leggen met jou?
1: Zeker, ja.
0: Moeten we misschien Doetje ook nog meenemen als gitarist?
1: Absoluut, ja. Nemen we de hele band mee?
0: Dat kan ook. We hebben hier wel eens 11 mensen in de studio gepropt. Dat was de max tot nu toe. Dat was heel gezellig. Nee. Maar echt. Goed, bij dat terzijde. Dit is een hele knusse setting wat dat betreft. Dus EP, wat staat er verder nog in de planning? Misschien qua gigs? Of is nu de toch echt de aandacht met name op de muziekproductie?
1: De focus ligt nu op de demo's afronden. En beginnen met het opnemenproces en het mixen. En die hele shebang in orde krijgen. En ondertussen lekker optreden. Gaat dat
0: synchroon? Ben je ook al optredens lopen terwijl je bezig bent ook met de mastering, met de muziek? En,
1: ja, zeker.
0: Dus dat gaat wel. Ja. Het is niet dat mensen moeten wachten op jou totdat het helemaal klaar is en out there.
1: Nee.
0: Dat is wel fijn. Waarom is dat? Wat heeft daar de reden van dat je zegt, wil je nog iets testen? Ben je nog iets aan het evalueren?
1: Nee, ik vind het gewoon veel te leuk om op het podium te staan.
0: Dat is een hele goede reden wat dat betreft. Nee, nou ja, daar kunnen we het ook mee doen. Is er nog iets, tot beslot, we gaan zo weer naar je luisteren. Dat zijn geen loze woorden, of eigenlijk wel. Is er nog iets waarvan je zegt, dit is nog iets wat ik graag wil proberen. Iets heel experimenteels, iets wat ik nog nooit gedaan heb. Ik zie jou. Goeie vraag. Tot volgende week. Nee. Iets waarvan je zegt van misschien een heel ander stijltje of een heel ander thema. Iets wat niet eerder gelukt is.
1: Veel theatraler nog een keer.
0: Oh,
1: lijkt me ook heel leuk. Ja, zeker.
0: Nou, hopelijk dat ook geen loze woorden. Wij gaan naar je luisteren.
1: Yes.
0: Laatste song, loze woorden.
1: Loze woorden, ja.
0: Heel goed, we gaan jullie horen.
1: Helemaal goed.

0: Ja, ongekend. Kiara met muziek. Die alleen maar live had kunnen horen. En hier dus bij Roulette FM. Maar binnenkort kan je het ook wel op de streamingsdiensten. Oh, gewoon, koop gewoon even een leuk cd'tje voor de verandering. Dat begint weer terug te komen. Kiara, ik wil je hartstikke bedanken voor je aanwezigheid. Wat moeten mensen in de gaten houden als ze zeggen van, nou, ik wil jou nog een keertje bezoeken. Ik wil weten wanneer de muziek uitkomt. En ik wil het weten zodra er duidelijkheid is. Waar moeten ze naar kijken?
1: Hou mijn Instagram in de gaten en stuur me een mailtje. Dan zet ik je op de mailinglist voor de optredens.
0: En hoe finish je op Insta?
1: Kiara July.
0: Kiara July.
1: Yes.
0: Ja, helemaal goed.
1: En dan neem ik Duccio mee en dan mag je hem ook nog een keer horen.
0: Heel graag, heel yes. graag. Aan allebei ook aan Duccio bedankt voor jullie aanwezigheid, voor de hele mooie muziek. En wij gaan naar het regio nieuws.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: Rotary Club Zandzegge opent nog één keer de deuren van de pop-up shop Vintage Vibes in Bilthoven. De opbrengst van deze extra verkoopdag gaat ook naar het veiligheidsproject in Oekraïne. Na twee gezellige winkeldagen in het eerste weekend van september gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzegge deze derde keer de laatste kleding, tassen, sieraden en hebbedingetjes verkopen. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne met spel- en speelshelters voor kinderen. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd veilig ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop aan de Julianalaan 22 in Bilthoven is zaterdag wel wat korter open. Wie nog één keer wil snuffelen, kan dat doen van 12 tot 4 uur. Utrecht heeft een voor zaterdag aangekondigde demonstratie van Extinction Rebellion verboden. Toch waarschuwt de gemeente voor mogelijke verkeershinder op de A12 en andere wegen in en rond de stad. De actievoerders hebben aangekondigd de snelwegen te blokkeren. De gemeente wijst erop dat het blokkeren van een snelweg verboden en strafbaar is. Demonstraties op snelwegen brengen ernstige risico's met zich mee voor de veiligheid van demonstranten en andere weggebruikers en voor de bereikbaarheid van de nood- en hulpdiensten. Demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdag naar Utrecht komen, kunnen terecht op het Domplein. Weggebruikers wordt toch gevraagd de verkeerssituatie in de gaten te houden en zo mogelijk de omgeving van Utrecht te mijden. De nieuwe fietsbrug over de A12 bij Bunnik wordt miljoenen euro's duurder. De provincie dacht dat de brug 15,5 miljoen euro zou kosten, maar wil nu ruim 22,6 miljoen euro uittrekken voor het bouwwerk. De huidige brug over de A12 bij Bunnik is niet gebruiksvriendelijk. Fietsers moeten afstappen en mensen met een kinderwagen, een rolstoel of met een rollator kunnen er geen gebruik van maken.

0: talent, bekend en onbekend, Jordi van Angeren, wat een toffe vent.
1: Deze week, nieuw

0: concertagenda.
1: Ja, de concertagenda. Want er is veel te doen hier in de omgeving, op muzikaal vlak. En daar gaan we jij en ik het eens eventjes lekker over hebben. Dan doe ik mezelf lekker zacht. Ja. Goed. Vanavond begint dat eigenlijk al. Ik heb het eigenlijk al een beetje getipt vorige week. In DB's, sowieso veel leuke dingen in DB's deze week. Wabi Sabi, zij komt uit Amsterdam. Wel iemand die ik je zeker kan aanraden. Maar als lokale support heeft ze Nellis meegenomen. Een hele leuke band. En dat voor haar release party is vanavond dus om 19:30 begonnen. Maar het duurt nog tot 23:00. Ik vrees dat je Nellis waarschijnlijk niet meer gaat horen als je er nu heen gaat. Maar dan hoor je nog wel Wabi Sabi. Dat is zeker geen straf. Ga dat luisteren vanavond dus in de Wees. Ook vanavond, ook inmiddels al aan de gang, vanaf 20:00. In Kabul Agogo in Utrecht, in de theatrozaal. De Sippy Cup Demo Show. Het leven is leven waard. Nou, ik kan dat alleen maar beamen. En hij heeft behoorlijk wat mensen meegenomen om dat feestje verder aan te rijden. Alsof hij zelf niet genoeg is. Je kan Sippy Cup met zijn hele support dus tot 23:00 vanavond nog horen in Kabul Agogo. En dan gaan we naar Trapop. Net aan de gang, The Get Downs en My Strange Addiction. Tijdens een soort van bandnight in Trapop. Van 20:30 tot 23:00 duurt het daar in Utrecht. Ja, en er is veel meer nog op die donderdagavond. Want ook in het Oude Pothuis is er lekker fijne muziek. De Jam Night is vanaf 23:00. Hoef je nergens rust te haasten. Kan gewoon straks naar het programma.
2: Rustig.
1: Richard Sayer treedt dan op tijdens de Jam Night vanaf 23:00 tot lekker laat. Is dat een leuke plek ook, het Oude Pothuis daar in Utrecht. Het is, ik zeg het wel vaker, kijk uit met hoe laat je het maakt. Want misschien is het de moeite waard om vroeg op te staan. Sterker nog, dat is het. Want in het Stadsklooster in Utrecht van 00:30, dus rond lunchtijd, 00:30 smiddags tot 01:00. Dat is ook nog eens een keer heel kort. Wan is Kali. Van de artiesten Wan en Kali die elkaar kennen van het conservatorium hier. Zij geven een heel mooi lunchcorset Dialogues Across Time. En die hoor je dus in het Stadsklooster in Utrecht morgen van 00:30 tot 01:00. Ja, in Paloma is het ook morgen weer aan. Er is sowieso daar iedere dag live muziek. En heel vaak ook van lokale artiesten. En dat is morgen echt een soort van dobbelbil vanaf 23:00. Of vanaf 05:00. El Aci is er als eerste. En om 21:00 is er Abraham of Abra Musica. Allebei dus in Paloma morgen de vrijdag 18 september. Ja, en ook in DB's is er morgen weer iets. De Bird Experience. Band uit Den Haag. Kan mij wel eens schelen, zou je denken. Wij zijn voor de lokale artiest. Als je een hele leuke band, Tails. Die heb je nog eerder gehoord bij de lokale artiest in de spotlight. Van 20:00 tot 23:30, dus het is ook nog een keer lekker lang. Kan je daarna luisteren en zorg dat je er dus bij tijd bent, zodat je Tails kan checken. Je weet hoe fijn die muziek is. En ook om 20:00 op morgenavond in de Echo in Utrecht. Destroyer Solo, Canadese band. Ook met een lokale support, Dorsey. En die ga je binnenkort denk ik nog wel in ieder geval horen. Niet vanavond. Maar als je niet kan wachten, morgenavond kan je er in ieder geval bij de Echo alvast meer van meekrijgen. En blijf daar zeker ook hangen na het optreden. Want er is dan om 22:30 tot 23:00 s'nachts Perfect Indie Disco. Onder leiding van lokale held Sint Paul. Dus het kan nog heel laat worden daar. En dat kan het ook in de NAR. Morgenavond is van 11 tot 4 uur s'nachts in Utrecht de clubnacht weer. Met onder andere Senja. Zij was, inmiddels is het al meer dan een jaar geleden. Ze was vorig jaar hier, begin van het jaar, was hier in de studio. En zij is morgenavond dus in de NAR te horen. Samen met Amsterdamse DJ Bella. Dan gaan we naar, de zaterdag alweer, denk ik, hè? Nee, we hebben nog... Ja, naar de zaterdag. Casey Tider Quartet, Roomba Party en Camilio Bastidas. Ik denk voor het eerst die laatste in Paloma. En die andere twee ken je natuurlijk al, lokale helden die in Paloma optreden. Vanaf 23:00 tot na 21:00 kan je daar terecht. En dan is in het Stadsklooster is Leonie Bos, singer-songwriter uit Amersfoort. Van 20:00 tot 21:45 kan je haar horen. Ja, en in de Echo is morgen zaterdagavond vanaf 20:00 Madra Salah, Ierse band met lokale band The Woman. Daar komen ze meer uit Amsterdam, maar in ieder geval een zangeres is Utrechts. En de Echo is ook goed voor feestje daarna, want daarna is er ook nog bubbel van 23:30 tot 24:00 s'nachts. Zoveel en er is nog veel meer. Maar ook even tijd, want over muziek praat is leuk, maar een luister is nog veel leuker. Dieperactief, ik heb hem nog niet genoemd. Hij komt wel voorbij. Wanneer en waar je hem kan horen? Nou, hier op Roulette En waar hij zich plaatsvindt in Utrecht hoor je later. Dieper actief met Kid Town hoor je nu op Roulette FM.

0: concertagenda.
1: Ja, deel 2 van de concertagenda. Want er is zoveel te doen. En dat is ook wel lekker om daar een bijpassend muziekje bij te horen. Straks wel echt een van mijn favoriete nummers trouwens, als het gaat om lokale artiesten. We hebben zelfs toen vorig jaar de lokale muziek top 100 deden, dit nummer daarin gehad. Dus blijf lekker zitten. Dan stel ik je verder op de hoogte van wat je allemaal nog kan gaan beleven. En we waren bij de zaterdag gebleven. In Utrecht, in Kabul Gogo. Gooien ze alle zalen open. ABU Theater, maakt allemaal niet uit. Van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's nachts is er de opening van het clubseason in Kabul Gogo. En dat doet ze samen met de Utrechtse organisatie Zora. En dat zie je ook aan de line-up. Veel lokale helden. Waaronder 36 Frames. Misschien ook wel een leuk tipje. Binnenkort hebben we een dance special. In het kader van een heel groot evenement. En dan gaan we heel veel lokale DJ-helden behandelen. In allerlei opzichten. Dus dan ga je helemaal thuiskomen in. Als je niks van dance DJ's weet. En de dancehelden hier in de regio. Dan ga je daar nog meer van leren. Ja, je hoorde net Get Down van Dieper Actief. Ook een Utrechtse DJ. Hij is aan het optreden zaterdagavond tijdens Static. Van 11 tot 4 is dat in de Staten in Utrecht. Ja, en ook de NAR is voor het betere danswerk goed. Van 11 uur 's avonds tot 4 uur 's nachts is in de NAR de clubnacht met Kennedy. Ook een Utrechtse DJ. Het stikt ervan. En ook van 11 uur tot 4 uur nog steeds op zaterdag 19 september in Club Puma weer een nieuwe editie van Move. Het is een dansevenement. Er zijn heel veel DJ's. Ik noem er eentje. Anil Aras. Ook omdat je die misschien wel binnenkort vaker voorbij gaat komen in andere opzicht. Dan gaan we naar de zondag. In het Torrentaan Theater in Zeist is Classic Country. En daarmee is het country music in een akoestisch jasje. Gebracht door Bert Herink en Martijn van der Zanden. Ja, en ook heel fijn geluid hoor je in de Echo in Utrecht vanaf 8 uur die zondag. Daryl Ann, dat zijn ook wel legendes. Zij zijn aan het optreden met lokale... Niet lokaal. Maar wel leuke support, Bas van Holt. Vanaf 8 uur kan je daarheen tot echt lekker laat. De maandag, er is niet zo heel veel op de maandag. Laten we die gewoon overslaan. We gaan gewoon naar de dinsdag. Paloma, ze hebben wat nieuwe artiesten een beetje in de roulatie zitten. Hugo Sips, ook een lokale Latijns artiestachtige soort van die vibe. Dat hoor je van 6 uur tot op dinsdag 22 september in Paloma. En dan een samenwerking tussen DB's en Tivoli Vredenburg. Ook die dinsdag van 8 uur tot half 12. De Flaming Groovies. Dat is een Amerikaanse band. Dat is ook eens een keer prima. Ik noem ze toch eventjes omdat het sowieso leuk is om die te benoemen. Want niet zoveel mensen kennen die band. Dat is al leuk. En ze hebben ook nog eens een keer lokale support in de vorm van De Hoek meegenomen. En daar gaan we naar de woensdag in DB's. Nog steeds. Van 8 uur tot 11 uur 's avonds hebben we een Noorse band Mustard. En de lokale held Danibal. Zowel ik als Larissa delen een liefde voor de Scandinavische muziek. Dus handjes gaan hier al voor in de lucht. Dus zowel voor de hoofdartiest, maar ook voor de lokale sport zit je daar wat dat betreft goed. En dan komen we bij de donderdag. En ik geef je alvast een paar tipjes, omdat ik wil dat je ze op tijd mee kunt krijgen. Wederom DB's, Club 3 voor 12. Ik had ze al genoemd. Romy Kawai is daar aanwezig, die je in de lokale artiest in de spotlight hebt gehoord. Ook de lokale bands Hester en Circle Circles zijn bij Club 3 voor 12 bij DB's Utrecht te horen volgende week donderdag. En ook te horen in Trap Op, Baller en Tieneke tijdens weer een soort van bandnacht van 8:30 tot 11 uur. Ja, en dan een artiest waar ik zelf al vaak genoeg heen ben geweest, die ook wel echt onder mijn favoriet wordt, Janne Schra. Namens Tivoli Vredenburg staat ze in de Jacobikerk. Volgende week om 8:30 tot 10 uur. Hele bijzondere setting. En we eindigen met Multibeat. Ze hebben de album release op Beton Thee. Dat is om 9:30. Wel officieel al na de show. Maar wel echt net daarna. En misschien wil je het volledig meemaken. Dus dan weet je alvast waar je heen moet. Ja, en ik noemde onder andere Bert Herink. En een van zijn nummers is eentje die we vorig jaar nog voorbij hoorden komen in de lokale muziek top 100, toen we die samenstelden. En het is ook een favoriet nummer van mij, überhaupt van lokale artiesten. En dit nummer is ook zo bijzonder, omdat het doet mij denken aan de tijd dat ik toen klein was biercommercials zag. En toen mocht ik helemaal nog geen bier nemen. Maar ik vond die commercials gewoon geweldig. Dat gevoel wat het overbracht, die soundtrack, al die nummers die daarin zaten, vond ik echt te gek. En een van die nummers was dit nummer van Bert Herink. Julie July hoor je nu

Bert Hering, Julie July, hoorde je hier op Roulette FM. En daarmee brengen we ons bij het einde van de show. Als je de muziek nog wilt terugluisteren, dan klim je gewoon eventjes in je Spotify. Dan ga je naar Roulette FM account of naar mijn account Jordy van Angeren. En dan vind je onder openbare afspeellijsten de Lokaal Kabaal playlist. Vind je alle muziek netjes op een rijtje terug. Natuurlijk wel alleen de muziek die beschikbaar is. Hè. We hebben nog wel eens exclusieve dingetjes. We hebben binnenkort leuke content, geloof ik, online. Want er zijn wat opnames achter, zeg maar, buiten de uitzending om opgenomen. Houd dus de site van Omroep Zout in de gaten voor meer content over onder andere Chiara. Sowieso check uitzending gemist bij Roulette FM en bij Omroep Zout. Als je de items wil terugbeluisteren met onze lokale artiesten. Ja, ik ga sowieso naar de shows van Lokaal Kabaal en van Omroep Zout. Daar kan je allerlei dingen terugvinden. Morgen hebben we weer van 7 tot 9 Ruben met allerlei sport in de regio en zijn blik op het weekend. En heeft hij de gebruikelijke items zoals Slim Je Weekend In, Pim Pampet en Oud en Nieuw. En Slim Weekend In kan ik altijd wel even gebruiken. Maandag hebben we weer maandagavond met Daaf, met David Koster. En woensdag hebben we Ben en Bert. En donderdag ga je mij weer aantreffen. Ik wil jou graag bedanken voor het luisteren. Als je zo gaat slapen, welterusten. Ga je zo op pad. Heel veel plezier. En als je naar Roulette FM blijft luisteren, dan weet ik sowieso dat je goede tijd gaat hebben. Ik laat je achter met The Edge of Desire. Plaat die eigenlijk vorig jaar uitkwam. Maar echt op dit moment echt helemaal losgaat. Maar het is al een wat oudere plaat. We hadden hem toen namelijk ook als earcatcher. Maar goed, fijne plaat blijft een fijne plaat. En je hoort hem nu met Meliva hier op Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is 100.000 euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
11: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
10: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Sven van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Sven van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
12: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Jette FM Regio Nieuws.
1: UOV gaat in de nieuwe dienstregeling die eind van dit jaar ingaat met minder ritten de strijd aan met vertragingen en uitval. Dat staat in de nieuwe vervoersplannen die de provincie bekend heeft gemaakt. Na de problemen met het openbaar vervoer het afgelopen jaar wil de provincie de betrouwbaarheid herstellen. Door het afschalen van de dienstregeling is de hoop dat bussen die ingepland staan wel rijden en niet uitvallen. En goed nieuws voor de gebruikers van buslijn 341 tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede. Vanaf december zal de bus vaker rijden tussen Utrecht en Bunnik. En in Wijk bij Duurstede rijdt de bus 's middags vanaf 1 uur de route in omgekeerde richting. Wijk bij Duurstede laat eind september 2 bomen in het kasteelpark kappen. De maatregel is nodig omdat deze bomen niet meer stabiel genoeg zijn met de kans dat de bomen omvallen. De gemeente controleert alle bomen minimaal 1 keer per 3 jaar op veiligheid. Begin dit jaar zijn 14 bomen in het kasteelpark nader onderzocht. Daaruit bleek dat 3 bomen de veiligheid van bezoekers in gevaar kunnen brengen. 2 worden er gekapt. Bij de 3e boom blijkt dat dit niet nodig is. Door de kroon te snoeien wordt de boom lichter en beter in balans gebracht. Van 1 boom die gekapt moet worden, kan een deel van de stam blijven staan. De gemeente doet dit voor de biodiversiteit, als plek om de nestelen te schuilen voor vogels en insecten. Als dit deel van de stam later omvalt, levert dat geen gevaar op voor de omgeving. De Bild heeft de voorlopige volgordelijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Op deze lijst staan projecten waarvoor bij de gemeente verzoek is ingediend om voorrang te krijgen bij de aansluiting op het elektriciteitsnet. In verband met de zogenoemde netcongestie en de aansluitstop in Zuidoost-Utrecht opende de gemeente de regeling eerder aanvragen. Deze is bedoeld voor initiatiefnemers die de komende 10 jaar willen gaan bouwen. De gemeente maakte van de aangemelde projecten een prioritering voor de netbeheerder. In de top 10 van de volgordelijst staan 3 woningbouwprojecten in Maartensdijk en Bilthoven en 1 in de Bilt. Ook staan er 3 bouwprojecten voor basisscholen in de top van de volgordelijst. De gemeente benadrukt dat de volgordelijst geen garantie is voor een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
10: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
9: De meeste vrouwen zijn in de 30. En werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Libra.
1: Leo.
2: Cancer.
3: Ralph.
4: Charles.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix. Nachtmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu...
2: Nachtmix.